0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast.

doen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders. La, la, la.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaar. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaar leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaar uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het is zondagmorgen, 9 uur. Tijd voor Hallo Weekend.

Ja, dat was eens eventjes lekker rustig wakker worden hier op de zondagmorgen. En dat allemaal met deze Tom Jones. Dat was inderdaad de Green Green Grass of Home.

0: Zo, ja. Goedemorgen allemaal. We zijn er weer helemaal klaar voor 3 uur lang Hallo Weekend hier bij Radio Nova. En dat allemaal natuurlijk op deze zonnige zondagmorgen. Wat hadden we anders verwacht, hè? Vandaag weer heerlijke temperaturen. En Gerda, vandaag zou het 28 graden worden, hè?
1: Ja, ja. Dus, maar ja, het is te zien waar de gast staat natuurlijk.
0: Het is natuurlijk te zien vanuit je staat. Sta je in de schaduw, sta je pal in de zon. Wel, dat kan het allemaal nog wel een klein beetje oplopen natuurlijk. Maar het wordt wederom een heerlijke dag. Ook maandag, dinsdag zou allemaal nog heel mooi zijn. Daarna wordt het iets minder, maar niet veel.
1: Ja, maar de temperaturen worden altijd genomen in de schaduw, hè?
0: De temperaturen worden altijd inderdaad genomen in de schaduw.
1: Allee ja, ja. Van het weer, hè?
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Andere temperatuur ook.
0: Oké. Zeg, goedemorgen allemaal. We gaan 3 uur lang Hallo Weekend doen hier bij Radio Nova. Dat wil zeggen dat jullie de baas zijn vandaag hier op de radio. Jullie kunnen verzoekplaten aanvragen als jullie iemand in de bloemetjes willen zetten. Iemand een gelukkige verjaardag. Gewoon voor iemand een plaat op de radio. Het kan allemaal. En Gerda gaat ons allemaal even duidelijk maken hoe dat het allemaal in zijn werk gaat.
1: Ja, dat kan natuurlijk via onze Facebookpagina. Daar staat al een plaatje klaar. Dat kan via de website www.radionova.be. Het kan ook via onze gratis te downloaden Radio Nova app. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 1883 60.
0: Helemaal goed gedaan, Gerda. 0469 1883 60. Jullie hoeven niet per se live op de radio. Jullie mogen hier de bezoekplaat ook gewoon doorgeven aan Gerda. We zoeken het hierop en we draaien het voor jullie. Gerda, we zijn rustig begonnen. Ik wil dat rustig gevoeltje nog heel even verder zetten. Nou, rustig. Hij is niet echt rustig. Maar het is wel een hele mooie plaat. Het is een nieuwe... Wat blieft?
1: Ben je nog niet goed wakker?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb een hele slechte nacht gehad. Maar dit is een nieuwe single voor Dana Winner. Het nummer dat heet De Stilte. De Stilte van de Stad. Goedemorgen. Welkom bij Radio Nova via radionova.be.

0: Ze is ondertussen bezig aan een flinke theatertour, deze Dana Winner. Dit was haar allernieuwste plaat hier bij Radio Nova. En het nummer dat heette De Stilte van de Stad. Gerda, er zijn al enkele verzoekplaten binnengekomen, zoals we natuurlijk van onze vaste luisteraars gewend zijn. Vertel het maar eens.
1: Ja, traditiegetrouw is natuurlijk komt ons eerste verzoekje van Marleen Koppes. En zij zegt, dag Ruud en Gerda, graag een plaatje van Trisha, Ik doe wat ik wil. En dat voor mijn man Theo en liefhebbende zoon Andy Gijs en voor het ganse Radio Nova team. La, la.

0: Ja, ik volg hem zo'n klein beetje via de sociale media. Redelijk druk man hoor, deze Vadim. En dit was zijn allernieuwste plaat. En dat heette Mijn Eigen Leven. Ja, we trachten hier bij Radio Nova helemaal mee te zijn met de allerlaatste nieuwe muziek. Gerda, jij bent bezig met een plaat of wij moeten nog iets draaien op verzoek. Ben jij er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er bijna klaar voor. Ik zie hier nu al mijn keer...
0: We gaan het zo meteen doen, Gerda. We gaan eerst even nog in de andere plaat draaien voordat wij overgaan naar onze volgende verzoeken. Wel, we gaan heel vlug of we gaan heel pittig wakker worden. En dat doen we met een redelijk leuk nummer. En dat allemaal van heel lang geleden. Elvis Presley, Heartbreak Hotel.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, dat noemen ze lekker wakker worden op de zondagmorgen bij Radio Nova. Goedemorgen allemaal, mocht u jullie net hier de radio aanzetten. Dit is tot en met 12 uur. Hallo weekend. We deden dat met Donnie Pointer en I Can't Help Myself. Gerda, helemaal mee met de verzoeken?
1: Wel ja, ik ben helemaal mee, maar ons programma doet hier precies toch wel wat raar.
0: Doet een beetje raar. Maar vertel eens, we moeten er nog eentje draaien maar op verzoek.
1: Ik wist het nog.
0: Oké, vertel maar eens.
1: Patrick van Liedekerke die vroeg om deze voormiddag een plaatje te draaien van Malcolm Roberts, Love is All. En dat voor alle luisteraars van Radio Nova en voor alle medewerkers van Radio Nova.
0: Dankjewel voor deze prachtplaat. Hè?

0: Ja, een prachtkeuze hoor, deze Malcolm Roberts. Ik zie hier nog staan dat hij in 1985 mocht deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Dat deed hij allemaal voor Luxemburg. Hij zong toen samen met nog andere artiesten een heel mooi lied. En ik zie ook, hij overleed aan een hartaanval, Gerda, in zijn auto. En dat gebeurde allemaal op 7 februari 2003. Ja, ademhalen, hè, zeg je altijd. Want we hebben hier nog heel wat te vertellen op de radio. Want doe maar, Gerda, we moeten een plaat draaien van... ik mag het niet zeggen, doe maar.
1: Ja, Dirk Vonk stuurde ons gewoon een berichtje. En hij vroeg gewoon om een plaatje te draaien van Margriet Hermans.
0: Van Margriet Hermans?
1: Ja, hij mocht kiezen.
0: Wie was dat? Dirk Vonk. Die naam is me nog niet gevallen hier. Welkom Dirk bij de Radio Nova. Fijn dat jullie aan het luisteren bent. En u heeft een plaat gevraagd van Margriet Hermans. Wel, ik heb er eentje uitgekozen. Heel lang geleden nog plaat van de dag geweest hier bij Radio Nova. Het nummer dat heet Ik vaar met je mee.
2: Ik vertel

0: allerlaatste nieuwe muziek, die draaien we natuurlijk ook hier bij Radio Nova. Dit was uit Nederland, Manuel, en ik spreid mijn vleugels uit. Gerda, verzoekplaten, vertel maar.
1: Wel, Marleentje Koppels heeft er nog eentje gestuurd en ze zegt: goedemorgen Ruud en Gerda, graag een plaatje van Freddy Breck, Rode Rozen. En dat voor alle eenzame en zieke mensen en voor het Nova-team, waar ik zo graag naar luister.
0: Hola, en dan kwam er hier eventjes iets anders binnen, maar ik moet dat eventjes zo zetten.
1: Een beetje knippen en een beetje plakken.
0: En een beetje plakken en dan komt dat allemaal dik in orde.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.

0: Willy Sommers. En hij zong over de allereerste keer.
1: Zou dat met Russen geweest zijn dan?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja? Zeg Gerda, we hebben het nog niet over het weer gehad. Er wordt de laatste dagen heel veel over gebabbeld en dergelijke. Het staat ook deze morgen het weer in de zondagochtendkranten. De zomer is in het land en de zomer gaat allemaal nog wel een hele tijd aanhouden. Maar er is iets dat de zon een beetje tegenhoudt. Hè? En dat merken we vandaag ook weer. De zon schijnt wel, maar de zon schijnt niet volle bak. En dat heeft allemaal te maken met Sahara-zand.
1: Ja, het Sahara-zand hangt in de lucht nog altijd. Het
0: Sahara-zand komt deze kant op en dat zorgt ervoor dat de zon een klein beetje wordt afgeschemerd. Dus misschien is dat met deze temperaturen dan toch wel goed.
1: Ja, maar pas op. Als zon schijnt op zand, dan is dat ook wel heet, hè?
0: Dat kan inderdaad ook zo zijn. Dus in ieder geval, het is vandaag weer een heerlijke dag. Er is dus een beetje Sahara-zand dat heel hoog in de lucht hangt. En dat zorgt dat de zon een klein beetje wordt afgeschemerd. En misschien ook maar goed. Maar mochten jullie toch naar buiten gaan vandaag. Ik zie hier ook in de kranten staan dat ze vandaag weer heel veel volk verwachten in de recreatiegebieden en dergelijke. Waar men een plonsje kan gaan nemen. Gisteren was de nekkertoestand ergens. Volledig uitverkocht. Het zat helemaal vol. Er kon niemand meer bij. Dus als jullie vandaag het zonnetje ingaan, lekker goed insmeren. En dan gebeurt er volgens mij niet al te veel. Ja, Gerda, ik weet het. Ik doe dat niet zo graag. Dat papperig gedoe op mijn lichaam.
1: Maar, het is wel nodig. Hè? Want de huidkankers die nemen toe. In grote getalen, ja. Dus...
0: Dus gisteren heb je dan toch maar besloten om dat flesje een keer uit de kast te halen. En we hebben dat dan toch maar gedaan. Maar eigenlijk ben ik daar niet zo voor. Maar kom, hè, Swat, je houdt helemaal niet zo van het zonnetje, hè, Gerda?
1: Ik ga liever in de schaduw zitten onder een parapluutje.
0: Jij gaat liever in de schaduw zitten onder een lekker parapluutje. Maar je houdt wel van het mooie weer, toch?
1: Ja, dat wel. Ja, okay. Wie houdt er nu niet van mooi weer? Gewoon als je buiten kijkt nu ook. De kleuren, dat is
0: inderdaad,
1: prachtig. Hè?
0: Inderdaad.
1: De natuur is echt prachtig.
0: Zeg Gerda, ik vraag me af, hebben wij nog verzoekplaten? Hè?
1: Nee, momenteel hebben wij
0: momenteel
1: geen.
0: Momenteel hebben wij niet, dus nee. Zeg nog maar eens vlug hoe dat de mensen jou kunnen bereiken.
1: Ja, de mensen kunnen mij bereiken natuurlijk via onze Facebookpagina, die toch wel heel gekend is.
0: Ja.
1: Dat kan ook via onze website www.radionova.be. Dat kan via de Radio Nova app. En dat kan ook via onze telefoon 0469 1883. 60.
0: Inderdaad, 0469 188360. Als jullie heel graag een plaat willen horen op de radio, jullie mogen dat live doen. Hebben jullie daar helemaal geen zin in, wat wij goed begrijpen? Jullie kunnen gewoon Gerda bellen. Gerda schrijft het allemaal op en dan draaien wij natuurlijk met heel veel liefde en met heel veel plezier jouw favoriete plaat.

verantwoordelijk voor die welgekende Macarena. Deze Last Ketchup, heel lang geleden allemaal weer al. Zomerse muziek op een zomerse zondagmorgen hier bij Radio Nova. We wensen jullie allemaal een goede morgen. Fijne zondag vandaag. Geniet van het weertje. Geniet van de radio natuurlijk. En we gaan langzaam op richting 10 uur. Dat wil zeggen dat het nieuws er aankomt. Het nieuws van 10 uur. Daarna gaan we gewoon verder met deel 2. Favoriete platen en gedachten? Stuur ze maar door. Hè. 0469-1883-60. Een berichtje via onze website, via onze Facebookpagina. Het kan allemaal. Laat van jullie horen. We draaien.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van de regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, Gerda, we hebben geluisterd naar Zon, Zee en Strand. Wel, ik ben hier ook heel even aan het kijken naar Zon, Zee en Strand. Want net zoals gisteren heb ik dan toch nog even de webcams aan de Belgische kust opengezet. En dan zie ik ondertussen dat het strand al heerlijk aan het vollopen is. Dus dat is, ja, plezant, plezant. Hey, goedemorgen allemaal. We zijn vertrokken voor deel 2. En dat allemaal op deze zonnige zondagmorgen van Hallo Weekend. We gaan weer het komende uur jullie verzoekplaten draaien hier op de radio. Jullie zijn op dit moment al met heel veel aan het luisteren. Dus bel even met Gerda. 0469 18 8360. Stuur even een bericht via onze Facebookpagina, via onze website, via de Radio Nova app. Het kan allemaal. Dus 0469 18 8360 voor jouw favoriete plaat. En wij hadden net voor 10 uur nog telefoon. Karin heeft gebeld, Gerda. En vertel maar eens.
1: Ja, Karin van der Loek, die belde ons. En dat is natuurlijk altijd plezant om even met de mensen te kunnen praten.
0: Ja, dat doe jij graag, hè?
1: Ja, dat doe ik graag, inderdaad. En Karin die vroeg een plaatje aan van Danny Fabri, Mijn Liefde Voor Jou. En dat voor haar man Jurgen, haar zonen Bart en Stijn, voor Rufine en Martin, voor Pierre en Godlief en voor het ganse Radio Nova-team.

0: Ja, ja, zomerse muziek op de radio hier bij Radio Nova. Ik drink rosé, dat was een nieuwe single voor Wesley Bronkhorst uit Nederland. Gerda, jij hebt nog contact gehad met een van onze collega's.
1: Ja, Frank de Groef die stuurde een berichtje en hij vraagt een plaat aan van Sineke, de nieuwe single. Ik doe wat ik wil en dit voor alle luisteraars van Radio Nova. Yalla!

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit

0: Ja, Gerda, klopt het als ik zeg dat dit een klein beetje een vergeten liedje is?
1: Maar, dat wordt toch nog regelmatig
0: een keer gedraaid. Het wordt nog wel gedraaid, maar ik kwam het hier nu net toevallig tegen. Is al van 2014, zie ik hier staan.
1: Ja, maar de tijd die haalt in ons.
0: Ja, ja, het was de zomer van 2014 dat deze plaat onmensveel werd gedraaid, werd gespeeld. Overal waar je kwam hoorde je dit nummer To Fabiola en She's After My Piano. Gerda, haar vingers gaat naar boven. Dat wil zeggen dat ze nog iets wil vertellen. Doe eens.
1: Wel ja, ik ben hier aan het kijken op het laatste nieuws. En ik zie dat Klaasje Meijer sinds gisteren Marten vervangt, want Marten gaat in zwangerschapsverlof.
0: Ja, en, dat is de zwarte, hè?
1: Dat is de zwarte. En Marten, dat was een blonde, maar ze speelt in Doornroosje ook de zwarte.
0: Ook de zwarte, ja. Het is een heel gedoe met dat haar, hè?
1: Ja, en schijnt, is het alsof dat ze nooit is weg geweest. Dus...
0: Oké, dus Marten, heel even niet, dat heeft er allemaal mee te maken. Dus dat er een kindje onderweg is en Klaasje mag nog heel even aantreden bij K3... De musical is bezig, geloof ik, hè?
1: Ah, wel ja, de musical Doornroosje.
0: Doornroosje, inderdaad, nu te bekijken. Gerda, ik kwam hier ook nog beelden straks tegen van Gert en James. Dat er nog kaarten zijn voor de zomershow. Wij gaan daar naartoe. Iets om naar uit te kijken, al vind ik het persoonlijk. Ja, we hebben daar muziek van, misschien van vorig jaar. Misschien moeten we dat straks nog draaien in het programma. Maar hebben jullie nog favoriete platen in gedachten die jullie heel graag willen horen op een zomerse zondagmorgen hier bij Radio Nova? Wel, dat kan 0469-1883-60. Een bericht via onze website, Facebookpagina, de Radio Nova-app. Het kan allemaal. Laat van jullie horen. We draaien het met heel veel plezier. Dit is de nieuwe Bart Keijer.

0: Heb jij ooit de film gezien van de Blues Brothers?
1: Ja.
0: Ja, mooie film, hè. En dat kwam daar natuurlijk in voor. Everybody Needs Somebody to Love. Dat waren de Blues Brothers hier op Radio Nova zondagmorgen. Goedemorgen allemaal, mochten jullie net jullie radio aanzetten. Hallo weekend, zoals we gebruikelijk doen op zaterdag en zondagmorgen. Hier tussen 9 en 12 uur. Een programma dat volledig in het teken staat van de luisteraars. Even kijken, nieuwe muziek. Ja, er is eigenlijk, en ik had dat ook gezegd een tijdje geleden, de artiesten zijn dus allemaal nieuwe muziek aan het uitbrengen.
1: Een zomerhit, hè?
0: Inderdaad, in de hoop de komende zomer veel gedraaid worden op de radio. En Sam Goris, die is daar ook bij. Hij heeft een, inderdaad, jij doet die beweging al, Gerda. Inderdaad, het nummer dat heet Rak.

0: Een spiksplinternieuwe plaat, maar nieuw. Hij is al enkele weken uit, deze nieuwe voor Jonathan Hunnink. Het nummer dat heet Maak jij me wakker op de zondagmorgen hier bij Radio Nova. Gerda, dan hebben we nog iets dat we moeten draaien op de radio?
1: Nee.
0: Nee, helemaal niks. Dus hebben jullie iets in gedachten?
1: Mensen zijn content met de muziek die we draaien.
0: Dat zou ook kunnen. En het is een warm weertje. De mensen zijn met andere dingen bezig. De voorbereidingen om naar het strand te gaan. Of lekker.
1: Voorbereidingen voor de barbecue.
0: Voorbereidingen voor de barbecue. Dat kan allemaal. We weten dat eigenlijk wel graag. Dus hebben jullie zoiets van, we zijn daarmee bezig. Laat het ons eens eventjes weten hier op de zondagmorgen. Gloria Gaynor nu.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
4: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Ja, als je dit hoort op de radio, dan zou je gelijk je koffers beginnen te pakken om op vakantie te vertrekken, denk ik dan. Bella, Helena, Dennis Van Dam hier bij Radio Nova. Gerda, vertel eens, hè, want we gaan straks nog iets draaien van Britney Spears, maar eerst moeten we nog een nummer draaien op verzoek.
1: Ja, Maddy de Smet die stuurt ons een berichtje. Die vraagt een plaat aan van Lilian Saint-Pierre, Als je gaat, en dat voor alle luisteraars en het Nova-team.

0: heb het altijd, ja, ze hoort ze ook wel aanzien, Gerda, een beetje een pittige tante gevoeld.
1: Gevonden,
0: inderdaad. Deze Lilian Saint-Pierre en dat wel met Als je gaat.
1: Ja, en ik heb ondertussen heb ik hier nog een verzoekje binnengekregen. En dat is van Monique Lissenborgs. En zij schrijft, goedemorgen, graag een plaatje van Lou Bega en Mambo No. 5. En dit voor iedereen die luistert naar Radio Nova.
0: Applaus voor Lou Bega.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Ja, dat was ook meteen de titel van het nummer. Ja, de Mambo No. 5, dat was uiteraard Lou Bega. Ja, Gerda, jij bent hier zo'n klein beetje door de ochtendkranten aan het rommelen, laat het zo zeggen. En jij kwam een interessant bericht tegen over Britney Spears.
1: Bah, een interessant bericht, is eerder een grappig bericht. De titel is: Dashcam-beelden van arrestatie van Britney Spears zijn vrijgegeven. De zangeres wilde lasagne maken voor de agenten. En dus de agenten hebben haar tegengehouden. Ze hebben gezegd van, ja, wij ruiken alcohol. En ze zegt, ja, maar nee, maar ik heb er maar eentje gedronken. Ik mag gerust 2 flessen drinken. En dat zal nog niks zijn. Ze geeft ook het ding en ze wou eerst niet uitstappen.
0: Okay.
1: En nadien is ze uitgestapt en heeft ze gezegd van, kijk, je mag bij mij thuiskomen. Ik heb ook een zwembad. En ik zal voor u lasagne maken of wat je dan ook wil.
0: Okay, maar de agenten waren daar blijkbaar niet met gediend.
1: Ja, ze heeft dan toch een straf gekregen. Maar allee, ja, toch minder dan dat ze eigenlijk zou moeten krijgen hebben, lees ik hier. Dat is dan het voordeel van
0: een beetje bekend te zijn. Wel wilden we ze nog eens draaien hier op de radio. Britney Spears. Oeps. I did it again. Inderdaad. Ze heeft al heel wat uitgestoken, deze dame.

0: Ja, ze heeft het dus weer helemaal, excuseer, goed voor elkaar, deze Britney Spears. En dat was inderdaad, oops, I did it again. Voor de zoveelste keer. Excuseer, een kriebel in de keel. Hey, we komen aan het einde van deel 2. Hallo weekend hier bij Radio Nova. Zometeen, na 11 uur, doen we nog een heel uur lang dit programma. En hebben jullie voor ons nog wat in petto? Hebben jullie een plaat die jullie heel graag willen horen op de radio? 0469 18 83 60. Een berichtje via onze website, Facebookpagina, de Radio Nova app. Het kan uiteraard allemaal. Telefoneren naar de studio, ja, dat is plezant. Via de app is natuurlijk heel gemakkelijk. Dan gaat bij Gerda de bel en dan wil dat zeggen dat ze het een en het ander moet gaan opzoeken. Dus laat van jullie horen. Zometeen dus nog een heel uur lang dit programma. Ik zie dat het nieuws van 11 uur hier binnenkomt, dus dat kunnen we gaan draaien. Tot zometeen.
1: Dit is Radio Nova met het nieuws van 11 uur.
2: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Ja, een groepje dat werd opgericht in 1984. Het stond onder leiding van Peter Kingsbury, die zorgde voor de zang. De band Cockwobbin dus, en dat was inderdaad The Promised You Made. Zo Gerda, welkom, daar zijn we weer. Hè. Nog een uurtje hebben we Hallo Weekend hier op de zondagmorgen, de zonnige zondagmorgen. Een lekker lang weekend, want het is Pinksteren hè, vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, dat het Pinksteren is. Ja. Morgen dus ook nog een vrije dag en dat valt natuurlijk allemaal ideaal met het weer.
1: Ja, en ik wil ook graag alle nieuwe leden, want ik zie hier de lijst binnenkomen.
0: Ja.
1: Alle nieuwe leden hartelijk welkom heten bij Radio Nova.
0: Inderdaad.
1: Ik hoop dat iedereen meeluistert.
0: Want er zijn er van de week weer een hele berg bijgekomen. We hebben ondertussen al 5400 of zoiets.
1: Ja, 5440 of zo.
0: Kijk eens, leden, Facebook-luisteraars die erbij zijn, die we hebben in totaal. Dus wil jij daar graag bij horen, ga even naar onze Facebook-pagina. En als je daar dan toch bent, vul daar vlug even jouw favoriete plaat op onze Facebook-pagina. Gerda heeft er een link op geplaatst. Dat komt allemaal dik in orde. Hey, welkom bij Hallo Weekend. Nog tot 12 uur op deze zondag vandaag, 24 mei.

klassiekers, maar we steken er ook af en toe een lekkere nieuwe plaat tussen. Deze was spiksplinternieuw voor Michael Lanzo. En dat nummer dat heette uiteraard Waarom Jij. Laat het zonnetje maar schijnen.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.

Ja, hij was een tieneridool, hè? Allemaal heel lang geleden. Deze Rick Astley en dat wel met Together Forever hier in Hallo Weekend op de zondagmorgen. Ja, ik moet heel even naar mijn telefoon. Goedemorgen. Oh, wacht eventjes hoor. Goedemorgen. Ik hoor Ruffin niet aan de telefoon. Even nog een keer proberen. Ruffin, goedemorgen. Nee, Gerda, op een of andere manier lukt het niet. Heb ik Ruffin niet aan... Heb ik Ruffin wel aan de lijn? Ik moet het nog een keer proberen, hoor. Ruffin? Nee, het lukt op een of andere manier niet. We gaan het straks nog een keer proberen. Maakt niet uit, we gaan dat in orde brengen.

0: Ja, op een of andere manier kreeg ik hier Ruffin niet live op de radio. Het zal wel ergens aanliggen. Er zal wel ergens een knopje verkeerd staan, maar het lukt er in ieder geval niet. Maar we, ja, vertel maar, Gerda.
1: Ja, maar Ruffin die zei dus dat hij die plaat speciaal wou draaien voor iedereen die hij kent en voor Hans zijn lijstje die hij normaal gezien opnoemt. Maar hij heeft me gezegd, ja, Martin gaat straks ook nog wel een keer bellen.
0: Oei, dan gaan we dat nog een keer moeten proberen. Maar in ieder geval, er gaat hier iets fout. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Ik heb gisteren wel een reiniging gedaan van mijn mengpaneel. Dus het zou daar misschien wel mee kunnen.
1: Ja, daar straks had je een elderziend moment. Want je wist welke plaat hij ging vragen. Je wist dat hij ging bellen.
0: Ja.
1: Maar voilà, nu gaat een telefoon.
0: Nu gaat blijkbaar er iets mis met de telefoon. We gaan het nakijken. Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Dat is uiteraard de nieuwe Frank van Dam.

0: Ja, een liedje dat heel lang geleden al werd gezongen door Danny, Christian en Mieke. Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Een nieuwe single dus voor Frank van Damme. Gerda, verzoekplaten, vertel eens.
1: Ja, ik kreeg hier een sms'je binnen en dat ging als volgt. Nog eens Mauricio hier vanuit Spanje. Als het kan, van mijn vriend Polleke Severs, Rode Lippen moet je kussen. En dit voor alle blijgezinde luisteraars van Radio Nova.

0: Ja, een plaat die werd aangevraagd helemaal vanuit Spanje. Mauricio die vroeg deze rode lippen moet je kussen. Inderdaad, dat was Wijlen Paul Severs hier bij Radio Nova. Gerda, vertel nog eens eventjes, hè, want we moeten nog een plaat draaien van Shakira, heb jij mij verteld.
1: Wel ja, een plaatje van Shakira. Ik denk dat dat ook een van haar laatste nieuwen is. Ik weet het eigenlijk niet zeker.
0: Ja.
1: Maar dat is een plaat... speciaal eigenlijk voor mijn zoon die vandaag jarig is, 35 wordt hij.
0: Hola, van harte proficiat.
1: En ook voor Loveliedje, want zij is zij danst op dat nummer.
0: Ja.
1: En ik vond dat nu wel echt een aanstekelijk nummer. Ja, je weet hoe dat ik ben. Ik hou van aanstekelijke nummers.
0: Wij gaan erop dansen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Ja, inderdaad, een heel grote applaus voor deze band onder leiding van Jan Keizer. Dat was inderdaad BZN, dat was de Banjo Man. Gerda, er zijn nog enkele verzoekplaten binnengekomen die we nog moeten draaien.
1: Ja, ik had daar net telefoon met Martin, maar ja, inderdaad, onze telefoon.
0: Ja, er is een klein probleem, een technisch probleempje met onze telefoon.
1: We gaan het straks even uitpluizen.
0: Ja, we gaan het uitpluizen hoe dat werkt. Ik ga even daar een hulplijn voor inschakelen en dan komt dat wel in orde.
1: Dus Martin die vraagt een plaat aan voor iedereen die ze kent. Voor vrienden, kennissen, familie, voor het ganse Radio Nova-team. En ze vraagt de plaat van Bobby Prins, Ik heb nog meer dan 1000.

0: Prins niet eens in eentje. Het is samen met Jesse. Ik heb nog meer dan 1000 dromen. Gerda, heb jij er nog dromen?
1: S'nachts niet. Overdag misschien wel.
0: Gerda, we hebben nog net tijd voor één verzoekje. Vertel het maar eens, pluggen.
1: Ik kreeg hier nog een berichtje binnen van

0: Ja, aangevraagd door Christian Doekers. Deze It's Now or Never. Dat was uiteraard Elvis Presley. Zo Gerda, dat was hem alweer al.
1: Ja.
0: Het is weer lekker snel voorbij gegaan, vind ik zelf.
1: Ja, inderdaad.
0: Heeft dat te maken met het weer? Het zou kunnen.
1: Denk het niet, zeker. maar ja, als het goed gaat, gaat het ja, snel. Hè?
0: Inderdaad. Dit was Hallo Weekend op de zondagmorgen hier bij Radio Nova. Willen jullie mij terug horen op de radio? Dat kan morgen natuurlijk weer vanaf 11 uur. Want dan gaan we weer een hele week lang lunchen met Ruud doen. En Gerda, wat is er vandaag nog te beleven op Radio Nova?
1: Vandaag tussen 1 en 3 is er Het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 is er Muziekvitaminen met Patrick van Bever.
0: Dus nog een hele goed gevulde namiddag hier op de radio. De allerleukste muziek die u van Radio Nova gewend bent, die komt er allemaal aan. Dus maak er nog wat leuks van vandaag. Geniet ervan en graag tot morgen 11 uur. En anders tot volgende week, hè Gerda?
1: Ja, oké. Graag allemaal. Da. Tot volgende week. Daar.
0: Ik heb voor jullie van hieruit nog een heel leuk nummer. Het is van ABBA. Een nummer dat heet Mamma Mia.

Je kan wel zeggen tegen mij dat het over is, maar waarom doe je mij dit aan? Alsof je leefde in een gevangenis. Ik was toch goed voor jou en niet jou.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvees Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Het voelt zo

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. En de koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Deze plaat beschrijft de intense jaloezie en onzekerheid van een man die verliefd is. Je hoort hier op de Nijs, Banger Hart op deze zondag 24 mei. Welkom in een nieuwe aflevering Het Land van de Groot hier bij jouw eigenzinnige radio. En Radio Nova, ik wens alvast een bijzondere goede namiddag toe.

Alice Cooper bewijst op 78-jarige leeftijd nog altijd een van de meest actieve live-artiesten te zijn. Met zijn gloednieuwe Alice Music Tour reist hij momenteel de wereld rond. How You Gonna See Me Now uit 1979. Straks nog Wendy van Wanten, maar is nog deze van Sergio. Bang en verscheurd.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

plaat was een allereerste rock'n'roll single die de nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse hitparade. Het groeide uit tot een van de best verkochte singles aller tijden. Rock Around the Clock, Bill Haley in de comments. Dit is Gianluca, weet dat ik van je hou.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: De cover van Nicole en Hugo, de plaat van Stan van Samang. Goedemorgen, goeiedag. Dit is nog uit 1961, Joe Dowell met Lonely Boy.
1: I'm just

In Vlaanderen bouwden ze de afgelopen jaren bekendheid op via deelnames aan grote televisieshows en haar vrolijke Nederlandstalige ambiance en slagermuziek. Jennifer Burton met Vogelvrij. We gaan er even uit in het eerste uur met Johnny Burston met What I'm Living For.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Deze plaat was oorspronkelijk bedoeld als een ode aan een Spaanse vrouwelijke stierenvechter, Barkeil, met zijn single uit 1986, La Mama Dora. Welkom in het tweede deel in het land van de groot hier op eigenzinnige radio, Radio Nova. Dit is Remo Hermans. Hij heeft het over wij.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.

Que sera? Ze zei ja, Lars Brands. Lars Brands staat bekend om zijn jeugdige energie en feestgarantie. Op het podium tijdens de Live X van zo'n 30 minuten brengt hij niet alleen zijn eigen singles uit, maar doet hij ook de show met de grote meezingers van bekende X zoals André Gazes.

Danny Fabry, bekend om zijn dandy-uitstraling en krachtige stem, domineerde de hitparade in de jaren 60 en 70. Vandaag de dag geniet hij van zijn pensioen aan de Belgische kust, beter gezegd, in Knokke. Dit is Kelly Murray, Feels Like I'm In Love.

Gerrit van Kooten. Vrijwel al zijn uitgebrachte muziek bestaat uit sfeervolle covers en remakes van bekende klassiekers. Ciao Ciao Amore. Samantha Steenwijk, die hoort er ook nog bij vandaag met haar plaat Altijd, Altijd.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

Richie Ipoverdi groeit in de jaren 70 en 80 uit tot een Europese fenomeen met meer dan 20 miljoen verkochte platen. Hun aanstekelijke euro, disco en popmuziek zijn wereldwijd legendarisch. Mi amore di te.

Luc Steno, de Clo-Clo medley. De medley verscheen oorspronkelijk op zijn studioalbum Luc Steno zingt Claude François. Bedankt om te luisteren op deze zondag 24 mei. Ik wens je allemaal nog een prettige namiddag toe. Geniet van het mooie weer. Nog veel plezier met onze collega Patrick van Beven met de nodige vitamintjes. Wij nemen afscheid met een plaat van René en Renato. Save your love.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met 2 vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden 2 wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. En de koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine. MUZIEKVITAMINE.

Ja, goelalala, wat ben jij een lekker ding. Onze eerste plaat hier vandaag in deze aflevering van Muziekvitamine bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Camille en oelalala. Welkom in deze aflevering vandaag op deze zondag. We zijn 24 mei geworden. Al ja, en het zal vandaag ook weer heel warm worden. Net zoals gisteren trouwens, dus ik zou zeggen, begin er maar aan te wennen, want de zomer die is inderdaad op komst. Deze hier, die heb ik vandaag ook voor jullie meegebracht. Robert Pater is dit. Graag gezien gast hier op de radio. We draaien hem regelmatig. En hier is hij nog eens met De Straat is zijn woning. Goedemiddag iedereen.

0: that's part of you.
1: Toch wel even wegdromen bij dit nummer 1961. Een terugblik van Elvis de King natuurlijk. Elvis Presley en Anything That's Part of You was dat. En net daarvoor nog die plaat van Robert Pater en De Straat is Zijn Woning. Moet hier nog het een en het andere bij afstellen. Want onze collega Patrick de Groot, die net voor ons in de studio zijn ding heeft gedaan, die heeft een heel klein beetje aan de knopjes zitten prutsen en daardoor heb ik nog een beetje werk met alles hier een beetje bij te stellen naar ons ding natuurlijk, maar geen erg, het is allemaal al ondertussen opgelost, beste vrienden. Bart van der Stelt, zegt jullie dat iets? Bart van der Stelt? Nee? Wel, dit is hij, met Jij bent een mooie meid. MUZIEK

0: Ja, we gingen nog eens terug naar de 70 jaren 1974 met dit nummer Shirley and Company, hoor je. En dat met Shame, Shame, Shame, Shame on You. Zometeen dan heb ik voor jullie Django Wagner en wij dansen op de Mambo. Allee vooruit, ik ben benieuwd.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova.
3: Yeah. Eigenzinnig anders. Patrick van Bever op Radio Nova.

0: Ja, als je deze man zo bezig hoort, dan is het eigenlijk vrij simpel. De Mambo dansen. Django Wagner, wij dansen op de Mambo. Ja, vrienden van de radio, hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio, houden wij natuurlijk ook altijd rekening met het weer buiten. Ja, want van 's morgens al, dan melden wij u wat voor weer het de dag zelf gaat worden. En ook vandaag gaan ze naar de temperaturen van 30 graden toe. Dus ik zou zeggen, een aperolletje is meer dan welkom. Wel, ik neem het ook met beide handen aan. En ik hoop voor jullie ook hetzelfde.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

0: me top.
1: Ja, hij voelt zich top en ik ook na zo'n lekker aperootje. Willy Sommers, ja, deze plaat kwam in 23 uit en het was meteen een zomerhit van je welste. En ook deze zomer zal je deze plaat nog regelmatig op je radio horen. Een aperootje onder het zonnetje. Ja, vrienden, je weet het, Nederlandstalig, Vlaamstalig werk en onze terugblikken. Ja, vooral die terugblikken, die horen wij graag nog eens terug. Zoals deze nu. Op eind van de jaren 70 kwam deze formatie, Delegation, nog even langs met deze opname. Put a little love on me is dit.

0: Altijd de ambiance met Steve Tielens. Hij zingt er trouwens zelf over ook. Wij gaan een feestje bouwen. Ik denk dan van, hola, wacht eens even. Wij doen mee.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Noord.

Een lekkere, ja, dansbare plaat. Een beetje dansen op één tegel. Ja, dat hoort ook bij elk feestje. Natuurlijk, Tinus van der Weijden was dit op je radio. En dat was het Oma's Binky plaatje. Oma's Binky, wat zou eigenlijk Binky willen zeggen? Weet jij het? Laat het ons anders gewoon weten natuurlijk. En dan kunnen wij het verder vertellen aan de andere luisteraars. Zo simpel is het eigenlijk allemaal. Deze hier, die is goed nieuw. Larissa nu, met Als jij naast mij staat.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
2: Muziekvitamine.
3: Patrick van Bever.

Ja, deze temperaturen buiten met deze soort zomerse platen. Ja, je waant je alsof je al ergens aan het strand zit. Lekker te zonnebaden met een heerlijke cocktail of iets anders in de hand. Ik zie het al helemaal voor mij. 1975 was dat. Julio Iglesias en dat met Manuela. Wij hebben deze er ook nog even bijgenomen. Jan Smit, het is er een uit 2010. Je kent ze vast en zeker allemaal wel. Deze hier terug in de tijd.

Ja, er zijn veel Nederlandse artiesten die deze plaat gezongen hebben, maar ook heel wat Vlaamstalige zangers. Ja, zeker en vast wel. Antonio Holsken was dit deze keer met Ons Geheim. Vrienden van de radio, we gaan langzaam maar zeker richting 4 uur uit. En dat, ja, dat is dan tijd voor deel 2 zometeen, want na 4 uur heb ik nog heel wat leuke platen in petto voor jullie. En dit is daarvan alvast een voorsmaakje. Deze hier, Mozaïek, en wat zie ik je graag. Tot zometeen aan de andere kant van 4.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van...

Ik zeg dit ook regelmatig op de radio, beste vrienden. Dit was Peter Baks als opener van dit tweede gedeelte van Muziekvitamine bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, vrienden, wees welkom hier op jouw radio. Wij gaan gewoon door met deel 2 tot en met 5 uur. En wat voor een platen heb ik voor jullie allemaal nog in petto? Wel, ik heb nog Wiltura in de aanbieding. We hebben ook nog Sammy Moore. En verder ook nog Lilian Saint-Pierre zelfs, die er aankomt. En ook een terugblik van Lee Towers. Dus reden genoeg om nog te blijven luisteren naar de radio. Wees welkom in ieder geval. Deze hier, Frans Bauer, die zegt van zichzelf dat hij de koning is van het feest.

pam, pam. Franse Bauer hoor je met een plaat van enkele jaren geleden. Ik ben de koning van het feest. Alleen vooruit, het is te hopen voor hem natuurlijk. Wie kent deze plaat nog? 1967. Ja, niet alleen een goed jaar voor de wijn of voor de platen, maar het is ook mijn geboortejaar, waar wij absoluut niet verder gaan over uitweiden. Wiltura heb ik voor jullie. En deze hier, mijn winterroosje.

0: Ja, ik heb het daarnet in deel 1 al eens gezegd. Met dit soort platen en dit soort temperaturen. Ja, in ons landje, dan waan je je echt wel ergens op vakantie. Frank Verkooijen was dit en dat met Zomerlach. En daarvoor hadden wij nog een terugblik uit 1968. Tammy Wynette. En het jaar daarvoor kwam Wiltura op de proppen en zijn Winterroosje. Allemaal hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Blijf hangen, want zometeen heb ik voor jullie een Volare Disco Mix. Wat ze daarmee willen zeggen, ja, dat hoor je zometeen van Gianni Ragusa.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
2: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Volare was dat, Volare van Gianni Ragusa, de disco mix van dit nummer dan nog wel. Ja, welkom hier in deel 2 van het Muziekvitamine programma. Een van onze programma's hier in het weekend bij jouw eigenzinnige radio. Wat dacht je eigenlijk van deze van Sammy Mornu? Ja, hij doet er niet te veel in één keer. Hè? Ja, zo heet de plaat trouwens ook. Eén keer.

0: Deze meid die zingt ook heel mooie liedjes. Trouwens, Sineke hoorde je en nu jij hier niet meer bent. Blijf hangen, want zometeen dat heb ik voor jullie twee fantastische platen. Dat is er een van Lilian Saint-Pierre en Soldiers of Love uit 1987. En daarna ook nog Danny Poppinghouse met Zie jij die voordeur daar? Alleen vooruit, ik weet niet wat hij daarmee wil zeggen, maar straks hoor je het zelf wel.
1: Radio Nova.
2: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio oldies en Nederlandstalige muziek.
3: Op jouw radio.
2: Op jouw radio.
4: Allee, niet te lelijk doen. Ze beetvalt door de facteur.
3: Patrick van Bever.

0: Ja, na elkaar gedraaid. Deze hier, Get Ready uit 2022 en Dansen. En net daarvoor hadden wij ook nog Danny Poppinghouse. En dat met Zie jij die voordeur daar. Ja, Radio Nova, je eigenzinnige radio is dit. En u bent beland in deze aflevering van Muziekvitamine met Patrick van Bever elke zondagnamiddag tussen 3 en 5 uur. Met al die heerlijke platen. Ja, zometeen bijvoorbeeld. Heel mooi nummer. Wim Soetaar samen met Willy Sommers. En heel de zomer lang.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè?
2: Ja,
1: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: U luistert naar...
6: Patrick van Bever.
7: Hij is zo sexy.
8: De stem waar iedereen gek op is.

Ja, wij draaien ze hier regelmatig, de muziek van de jaren 80. Deze hier ook, die kwam uit 1982 eigenlijk, om exact te zijn. Lee Towers en I Can See Clearly Now. En deze hier, die is van Erik Gelen. Ja, en die heeft dan weer Nooit Genoeg.

Wat een stem, wat een dame. Jasmin, veel te vlug van ons heen gegaan. We kennen het verhaal allemaal wel natuurlijk. Maar Jasmin was een artieste waarvan heel veel gesproken werd. En ze had dan ook heel veel mooie platen. 1995, daaruit kwam dit nummer. Ik was zo graag bij jou gebleven. Ik ook. Ja, je gelooft het of niet. Ik wou ook dat ik nog wat langer kon blijven. Maar het zit hierop wat deze muziekvitamine betreft op jouw Radio Nova op zondagmiddag. We zijn toe aan onze laatste twee platen. En dat is de een van 1980. Ja, zeker en vast wel. Op verzoek van mensen die houden van oude Vlaamstalige platen heb ik voor jullie Jimmy Frey en Let Me Into Your Life. En daarna gaan we eruit met Bob Offenberg. En kom maar dichterbij. Wat mij betreft, ik ben er morgen terug bij. Maandag de spits om 4 uur. Ja, ik zou zeggen, nog een fijne verderzetting van uw zondagavond. Geniet van het mooie weer. En morgenochtend, dan vanaf 7 uur, zit onze collega Stef Leeuwenaert hier terug bij ons met koffie. Ik hoop het. Ja, koffie. En koffiekoeken. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort. Dit

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herend, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfwege die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn,

0: 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevoeging

0: toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Kiss.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
1: Het is nu 12 uur.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind

0: scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.